van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Zomaar zo en zonder reden. In Alphon van Pas, in de kwevel vanochtend, kom boijskop voor mij rijdt. Die was wat reis was groot, als gewoonlijk aangezaas. In die nachtgeil ze denk ik, droever as die ander haat. En uit mijn keel het ek gebind, dat elke hart ze vreugd en vreugd.

història. Era telca afdraaipaikie, je nooit die salat verdwaalt.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

2 Korintiërs 12 vers 16. Goed, ek was dus nie vir julle oorlas nie, maar julle kan dink ek was slim en ek het julle uit oorlê. Het ek myself dan miskien ten koste van julle geldelik bevoordeel deur een van die mense wat ek na julle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra om na julle toe te gaan en die ander broer saamgestuur. Het Titus homself dan geldelik bevoordeel ten koste van julle? Handel hy en ek nie in dieselfde gees nie en loop ons nie in dieselfde spore nie?

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Phil Wickham met Homesick for Heaven, hierdie week nummer 8. Nummer 7 behoort hierdie week aan Elevation Worship met Hallelujah. Let's clap like this. Yeah.

Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige

0: Baie dankie vir jou saamkuier vanmiddag rondom Guy Corsten se album Lied van die Lewe uit 1992. Het was andermaal wonderlik om 'n klassieke album uit die verlede saam met jou te herontdek. Ons gaan vanmiddag uitspeel met Santa Fe, ook een van Guy Corsten se meer bekende opnames, en ek sien daarna uit om weer aanstaande sonndagmiddag in jou geselskap te wees. Tot dan, mooi loop!
1: In Santa Fe, daar staan 'n kerkie,

verjaar. Die winter langer as gewoonlik. En die wind het aan mekaar gewaai.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Kijk die waanzin loopt met de masker op. En die tijd gaat voorbij, maar die toekomst stopt. Voor die vensterraam leunt op een boek.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

che strade di sol, paar secondes lange getallen tussen door een boom, die was die harde sommerstad. Ik denk God het aspres dit net zo gedoen. Gedenk aan jou gister sporen, en toe het ek gebid.

Zomers zo en zonder reden. In Alphon van Pas, in de kwevo vanochtend, kom bij ijskop voor mij rijdt. Die bosmatrijs was groot, als gewoonlijk aangezaast.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, Mageso Sheburi, aangehaal, wat gesê het dat byna alle stemlokale oop is en glad verloop, behalwe vir die wat nie betyds oopgemaak het nie, weens gemeenskapsprotes. Ongeveer 330.000 kiesersregistrasie aansoeke is verwerk. Registrasielokale het gister geopen en vandag voortgeduur, wat stemgeregtigde burgers toelaat om te registreer om te stem, hul besonderhede te verifieer of hul adresse op te dateer voor die plaaslike owerheidsverkiesings. Die verkiesingskommissie het meer as 48.000 opgeleide registrasiebeamptes en meer as 39.000 kieserbestuurstoestelle ontplooi om die proses te ondersteun. Die registrasie naweek vorm deel van die voorbereidings vir die plaaslike owerheidsverkiesings wat vir 4 November geskeduleer is. En Tanzanië se olifantbevolking het toegeneem tot 66.714 vanaf 64.408 in 2014. Die 2024-25 nasionale wildsensus het getoon dat die toename 'n sterk herstel weerspieël, gedryf deur verbeterde bewaringspogings. Die minister van Natuurlike Hulpbronne en Toerisme, Ashatu Kijaji, sê die groei van olifante in die afgelope dekade is gedryf deur doelbewuste maatreëls wat sedert 2015 deur die regering ingestel is om stropery te bekamp en wildbestuur te versterk. Dit demonstreer ook die doeltreffendheid van gekoördineerde bewaringsstrategieë wat in samenwerking met belanghebbendes geïmplementeer word. Sy het bygevoeg dat Tanzanië nou die derde grootste houer van olifante in Afrika is, naas Botswana met ongeveer 130.000 en Zimbabwe met ongeveer 100.000 olifante. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

gestra te die son. Een paar secondes langer. Getallen tussen doornboom. Die was die harde sommerstad. Ik denk God het als pres. Dit net zo gedoen. Gedenk aan jou gister sporen. En toe het ek gebid. Die bos, welse rooi groot, is boeier gedra. Die bome se graafskelette, eensam langs die pad. Die appelspore op die grondpad, perfect gehit. Asof dit jou laaste spore, op hierdie jou harde sou wees. En uit my keel het ek gebid. Dat elke hart se vreugd en vrees sal niet te word vir jou. En dat elke afdraai baie keer jou nooit nie sal laat verdwaal.

maar zo en zonder reden. In Alphen van Pas, in de kwevel vanochtend, kom Boijskop voor mij rijdt. Die bosmatrijs was groot, als gewoonlijk aangezaas. En die nachtgeil, ze denk ik, droeve ras die ander haat. En uit mijn keel het ek gebind, dat elke hart ze vreest en vreest. Zal nietig word voor jou. En dat elke afdraaibaikie je nooit niet zal laat verdwaan. Dit was alles

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draan het al, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

dag weer voor mij waai. Die sterren en die jammer, hoe ik die wereld kan afleiden. Ja, ik roep jou naam. En jij hoor mij, en jij verstaan. Ja, ik roep jouw naam. En jij hoor mij, en jij verstaan.

jij verstaat. Pretoria, roep ik jouw naam. Een bloemfontein, roep ik jouw naam. Een jouw is, roep ik jouw naam.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.